Ja, da togo pak zommes och verjovasch, spasujuzi u musiku, pri takich tropiskich temperaturach, schöckne trebame, muža ze snegas, biva Reichenbachholz, Wiebke.